0: hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder bij het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. Voor mensen met dementie, hun partners, familie en of vrienden wordt maandags in Gemert het Alzheimer Café gehouden. Het volgende Alzheimer Café is dinsdag 9 juni en het thema is vakantie. Kun je nog wel samen op vakantie als je partner dementie heeft en welke mogelijkheden zijn er dan nog? Neem je als mantelzorger even pauze voor jezelf en laat je de zorg voor je naaste over aan professionals van bijvoorbeeld een logeerhuis Plezant of herberg Grotenhout. De mogelijkheden worden besproken op de avond die wordt gehouden in de Eendracht in Gemert en begint om 7:30. Op diverse locaties in Labeek wordt woensdagavond en woensdagnacht 27 mei onderhoud aan de wegen uitgevoerd. Het betreft in Aalrikstel de Jonker Karelaan en de Kanaaldijk bij de kruising met de Beekseweg en de brug Oranjelaan. In Beek en Donk bij de rotonde bij Bavaria aan de Provinciale Weg en in Lieshout aan de Sonseweg en de kruising met de Molenstraat en de brug Deense Hoek. Om meer te weten over het asfaltonderhoud kijk je op labeek.nl/wegwerkzaamheden. De huiskamer in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk opent binnenkort haar deuren van de ontmoetingskeuken. Tijdens een geslaagde pilot was er eerst gekookt, samengewerkt, geoefend en ontdekt waar ieders talent lag in en rondom de keuken en werd er een 3-gangenmenu op tafel gezet. Vanaf donderdag 4 juni kan voortaan elke eerste donderdag van de maand een maaltijd worden genuttigd die door vrijwilligers is klaargemaakt. Iedereen mag om 11:45 aanschuiven. De kosten van €7,50 kunnen gepast bij binnenkomst worden betaald. Aanmelden kan via hallo@welkomindehuiskamer.nl. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labeck, Boekelen en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. De huiskamer in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk opent binnenkort haar deuren van de ontmoetingskeuken. Tijdens een geslaagde pilot was er eerst gekookt, samengewerkt, geoefend en ontdekt waar ieders talent lag in

0: en rondom de keuken en werd er een 3-gangenmenu op tafel gezet. Vanaf donderdag 4 juni kan voortaan elke eerste donderdag van de maand een maaltijd worden genuttigd die door vrijwilligers is klaargemaakt. Iedereen mag om 11:15 aanschuiven. De kosten van €7,50 kunnen gepast bij binnenkomst worden betaald. Aanmelden kan via hallo@welkomindehuiskamer.nl. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen mee helpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten, gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Op diverse locaties in Labeek wordt woensdagavond en woensdagnacht 27 mei onderhoud aan de wegen uitgevoerd. Het betreft in Aalrikstel de Jonker Karelaan en de Kanaaldijk bij de kruising met de Beekseweg en de brug Oranjelaan. In Beek en Donk bij de rotonde bij Bavaria aan de Provinciale Weg en in Lieshout aan de Sonseweg en de kruising met de Molenstraat en de brug Deense Hoek. Om meer te weten over het asfaltonderhoud kijk je op labeek.nl/wegwerkzaamheden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Breek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labeck, Boekel en Gemelt-Baker op Omroep Peelrond. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen 3 mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een 4e persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachten aan te houden. Bij de diefstal waren 2 voertuigen betrokken. Van de verdachten zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen mee helpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Voor mensen met dementie, hun partners, familie en of vrienden wordt maandags in Gemert het Alzheimercafé gehouden. Het volgende Alzheimercafé is dinsdag 9 juni en het thema is vakantie. Kun je nog wel samen op vakantie als je partner dementie heeft en welke mogelijkheden zijn er dan nog? Neem je als mantelzorger even pauze voor jezelf en laat je de zorg voor je naasten over aan professionals van bijvoorbeeld een logeerhuis Plezant of herberg Grotenhout. De mogelijkheden worden besproken op de avond die wordt gehouden in de Eendracht in Gemert en begint om 7:30. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labeck, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. Professionals komen op de werkvloer soms situaties tegen die lastig te plaatsen zijn. Een ouder die niet reageert op een bericht of die moeite heeft met formulieren. Mogelijk hebben ze moeite met lezen, schrijven of digitale vaardigheden. Voor professionals wordt in het ontmoetingscentrum in Beekendonk 2 maal een workshop herkennen en doorverwijzen bij laaggeletterdheid gehouden op woensdagavond 17 juni om 7 uur en vrijdagmorgen 19 juni om 9:30. Tijdens de workshop leer je signalen van laaggeletterdheid herkennen en hoe je hierover het gesprek moet voeren. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Regelmatig ontvangt de gemeente Labeck verzoeken van inwoners om een stuk groenstrook te kopen of te huren. Op basis van het beleid wijst de gemeente deze verzoeken vrijwel altijd af. Ze kiest ervoor om het openbare groen zoveel mogelijk te behouden. Groenstroken en ander openbaar groen zijn belangrijk voor een groene en veilige omgeving. Deze dienen onder andere voor het opvangen en afvoer van regenwater, omgaan met droogte en hitte en meer verschillende planten en dieren. Daarnaast liggen er onder de grond vaak kabels, leidingen en riolering. Daar moet de gemeente bij kunnen voor onderhoud en vervanging. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio breek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag Eerste Pinksterdag. Live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinksterrock. Pinksterrock. Pinksterrock. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren, die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder bij het nieuws uit Labik, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Pielrond. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen meehelpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten, gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen drie mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een vierde persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren twee voertuigen betrokken. De verdachte zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.
1: A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stars.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labik, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen meehelpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten, gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen drie mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een vierde persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren twee voertuigen betrokken. De verdachten zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.
0: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen

Ja, het kan tegen je gezegd worden, ook 's morgens zo vroeg al. You sexy thing met de hot chocolate, hij bezong het allemaal. Het weer van 20 mei, maar dan 20 jaar geleden. 21 mei trouwens, donderdag. Het was zonnig en warm toen met een lichte bries. De maximum temperatuur bereikte 23 graden, de minimum 11. De wind blies uit het oosten en het bleef de hele dag lekker droog. Wakker.

Danny Graffitz, It Ain't Over, Till It's Over. En wat hadden we nog meer? Perfect met Ed Sheeran, daar volg ik nog. Zo gaan we langzaam richting het einde van het nieuws. En voor die tijd hebben we Queen nog. En Body Language.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Jos Benson en Give Me The Night, September McQuay for you ook nog. En we zijn toegekomen aan het archiefnieuws van mei 1966. De eerste Nederlandse televisieuitzending in kleuren vindt plaats. Nog zo kort geleden, je kunt het bijna niet voorstellen. En in Groningen wordt in 1986 een studentenprotest tegen huurverhoging ontruimd door de ME. En de nieuwe Erasmusbrug in Rotterdam is in 2006 tijdelijk afgesloten wegens constructiefouten. En de sportvraag van vandaag, welke Nederlandse turnster won in mei 1976 brons op het EK in Praag? Het antwoord krijg je zo meteen.

Welkom to the Outcast Town. Je hoorde Douwe Bob. Dan het antwoord op de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse turnster won in mei 1976 brons op het EK in Praag? Je moet wel een beetje goed thuis zijn in de sport, wil je het antwoord weten. Je kunt ook even hebben gegoogeld natuurlijk. En dan ben je er waarschijnlijk achtergekomen dat het was Ans Dekker. Niet bij iedereen bekend, maar voor degene die echt van turnen houdt en het allemaal volgt, wellicht wel. Dit is OSR 920, een kopje koffie, een boterham en muziek van The Doors. Riders on a Storm.

Mary Mary met de checklist hier op Overzee 920, waar we toe gaan naar het nieuws en de regiobreek van 8 uur. Daarna zijn we terug. Onder andere dan met 2 van 1 en ook de top 1000, waar we weer induiken. Waar we kijken op welke notering we uitkomen en we iets vertellen over het nummer wat daarbij hoort. Dit is Alan Parsons Project.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Alleen in april 2020, aan het begin van de coronapandemie, was de daling groter. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Regio Break. Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labik, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen meehelpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten, gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen drie mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een vierde persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren twee voertuigen betrokken. De verdachten zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.
0: Klaar wakker. Je vaste ochtendritueel.

0: Nummer uit 1977. Nummer is een herinterpretatie van het nummer van Chuck Berry, wat hij ooit schreef. En Harris gaf het een warme, rustige sfeer die goed paste bij haar stijl in die periode. Goedemorgen, welkom terug bij Klaar Wakker.
1: Yo man,
2: yo,
1: open up man.
2: Yo, what you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah,
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: Alright.

0: blijft toch elke keer weer fijn om te horen. Your Song met Elton John. En Shaggy, het was een smeerjokke, die kwam hier nog voorbij. En dan Back It Up en A Night Like This. De echte muziekkenner die heeft waarschijnlijk al gedacht van... Hey, die komen toch van Carol Emerald? En dat is helemaal juist.
1: Eén artiest, twee nummers.

zijn gewoon altijd lekkere nummers, die van Carol Emerald. Ook deze twee, A Night Like This en Back It Up, ze zaten in 2 van 1 vandaag. En zo gaat het maar door hier op OZN 920 met altijd de leukste muziek, de bekende, de onbekende deuntjes, die komen allemaal voorbij. En de mix van alles maakt het leuk om te blijven luisteren. Er komt altijd wel weer iets wat jij leuk vindt. Deze misschien wel, van Paul Stanley's Soul Station.

Dit is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: heerlijk herkenbaar nummer van de Eagles. Peaceful, easy feeling.
1: Top 1000.
0: En op de top 1000 vinden we dit keer een nummer uit 1971 van Marvin Gaye. What's Going On? Hij schreef het nummer dat hij een brief kreeg van zijn broer in Vietnam. Hij nam het op in Hitsville, USA, studio in Detroit. Gaye moest vechten tegen zijn platenmaatschappij om het uit te mogen brengen. Het nummer gaat uiteraard over oorlog en onrecht.

Bruises met de Train en daarvoor het verhaal van Marvin Gaye en zijn nummer What's Going On, wat hij maakte toen hij een brief kreeg van zijn broer die in Vietnam in de oorlog zat. Het ging dus ook over oorlog en onrecht. En hij mocht het eerst niet uitbrengen van zijn platenmaatschappij, maar uiteindelijk lukte het toch. Dit is Auvergne 920, Klaarwakker en Icehouse.

Mitchen met de Lucy Electric, zo tegen het einde van Klaarwakker voor vandaag, voor deze donderdag alweer. Morgen vrijdag uiteraard, want die volgt altijd na deze dag. En dan het, onder andere ook weer het instrumentaaltje en zijn verhaaltje. Voor vandaag wens ik je een mooie dag en dit is Teddy Swims.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in het Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labeck, Boekelen en Geemold Baken op Omroep Pielrond. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen meehelpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten, gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen 3 mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een 4e persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren 2 voertuigen betrokken. De verdachten zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Rie.

0: Dat draaien we hier op OSR 920. Dat maakt ons zo uniek natuurlijk. Jackie Graham en Set Me Free. Goedemorgen, van harte welkom. Donderdagochtend. Kijk op de kalender 21-5-2026. Vandaag of morgen komt het vakantiegeld. Althans, bij veel mensen komt het binnen. En dat is natuurlijk weer een welkome aanvulling. Heel veel mensen hebben het volgens mij ook wel nodig om rond te kunnen komen. Iedereen wil weten waarom de jeugdzorg weer kon falen. Het stokje wordt doorgegeven. En Franse broertjes van 3 en 5 alleen aangetroffen langs de landweg in Portugal. Tot het 12 uur zit Muziekfabriek. Platen ze verhaal. Leuke berichten. De verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. En zoals altijd, de allerbeste muziek. We beginnen met Zoekero van het jaar.
1: Ben van Rio.

John Wade. I'm missing you, Gloria Gaynor. En zo'n danskneiter uit de jaren 70, begin van de jaren 80. I will survive. Even een rustpuntje op deze ochtend. Billy Joel en James.

eyes. Hopeless into falls to the floor.

0: de gitaren op deze ochtend met Live and Lightning Crashes. Vergeet het niet, aanstaande zondag dan is het Pinkster Rock hier bij OSR. En dan draaien we heel de dag van 's ochtends 10 tot 's middags 6 uur. Alles van vinyl en alleen maar rockmuziek. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog, 22 graden. Het is aangenaam. De westenwind die waait zwak tot matig. Vrijdagmorgen dus en ook in het weekend verloopt zon over grote. Het is zeer warm voor de tijd van het jaar. Maxima 25 tot, ja hoor, 28 graden.
1: OSR 920. Van liefhebbers voor liefhebbers.

Time Bandits and listen to the man with the golden voice hier op OSR 920, jouw streekradio, waar je altijd van harte welkom bent. Jazeker. Kylie Minogue, Love at First Sight.

Cool and the Gang, Joanna uit de jaren 80 alweer. Rob de Nijs had ook nog en dagzuster Ursula. Dat zijn die platen die je dan af en toe weer hoort. En het vreemde daarvan is, je zingt ze gewoon helemaal mee. Je kent die tekst een beetje van buiten. Vreemd is dat, het zit een beetje in je collectief geheugen. Shout out de nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Dit zijn de Bangles. Just Another Manic Mind.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen, een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Modder bij het nieuws uit Labik, Boekelen en Geemelt Baken op Omroep Pioland. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen mee helpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten, gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen 3 mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een vierde persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren 2 voertuigen betrokken. De verdachte zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.
6: Everybody get up.

0: Veel mensen toch wel jammer dat de concerten groots met een zachte G niet meer aanwezig zijn. Want het was toch wel een uitje voor heel veel mensen.
1: Ben van Rio.
0: Guus Meeuwis en Per Spoor. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt 22 graden.

0: Boys. Zomerse klanken, op een zomers weekend en van tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik ben nog steeds sprakeloos en stom verbaasd. We hadden het toch prima samen. En nu heb je in één keer alles wat me dierbaar was van me afgenomen. Ik weet niet of ik daarmee om kan gaan. Ik probeer altijd uit te gaan van de positieve dingen in het leven, maar die dingen zijn steeds moeilijker te vinden. Maar toch wil ik het blijven proberen. Misschien levert me dat uiteindelijk alsnog iets goeds op. Een leven met jou betekent alles voor me. Waarom zouden we tijd verspillen met dingen als volhouden, sterk zijn en doorgaan met ons eigen leven? Het is toch veel gemakkelijker om gewoon samen de draad weer op te pakken. Waarschijnlijk berustte jouw beslissing om bij me weg te gaan gewoon op een misverstand. Bovendien beloof ik je dat ik er deze keer alles aan zal doen om onze relatie een succes te laten zijn. Ik ben namelijk niet van plan om alles door mijn handen te laten glippen. Daarom wil ik je voorstellen om samen opnieuw te beginnen. Het voelt weliswaar of een deel van me is afgestorven en het komt door jou. Maar tegelijkertijd realiseer ik me dat jij de enige bent voor mij. En dus wil ik niets liever dan samen met jou een nieuwe start maken. Het is namelijk nog lang niet over tussen ons.

plaat die weer een nieuw leven is ingegaan vanwege de reclame van, ik dacht de Staatsloterijshow. Ina Kamosi en Here Comes the Hot Stepper, Willie Nelson en On the Road Again. Zodra ik het nieuws van 11 uur, daarna nog een uur lang muziekfabriek. En dan kijk ik even door de lijst. Oh, smikkelen, smullen. Alle krenten uit de pap komen weer voorbij. We hebben ze weer gevonden hoor. Ah, de juweeltjes van lang vervlogen tijden. Tot het nieuws, Huey Lewis en de nieuws.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Opnieuw moet de orthodox-joodse school Geider in Amsterdam vandaag de deuren sluiten vanwege een telefonische bedreiging. Op 13 maart moest de Amsterdamse basis- en middelbare school met 120 leerlingen al dicht na een dreiging. De volgende dag was er een explosie bij een buitenmuur. Geider is een van de meest beveiligde Joodse scholen in Nederland en krijgt geregeld bedreigingen. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ina Zweski. Tegen de 71-jarige advocaat is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en naar Ridwan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Zweski ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocaat leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zou volgens haar advocaten, het echtpaar Knoops, in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen. Een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labeck, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen meehelpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten, gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen 3 mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een vierde persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren 2 voertuigen betrokken. De verdachte zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: James Morrison, Wonderful World, Nirvana en Smelt Like Teen Spirit hier op OSR 920.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Dat zeggen we tegen Hans Verrijken, die is lid van de Vriendenclub en die is jarig. Bij deze dan.

Hebben we een belletje van Britney Spears en Sometimes for Thompson. Reach out, I'll be there. 21 mei 2026. Het is vandaag de internationale dag van de thee. Het is de internationale dag van de culturele diversiteit. En het is vandaag fiets naar je werkdag.

Rond de 70s was dit. Ja, ja, The Birds en hij, Mr. Spaceman, Pet Shop Boys en It's a Sin. Even terug naar 1980. Gooi er maar een kwartje in. Vandaag in 1980 bracht het Japanse bedrijf Namco de allereerste arcadekast met Pac-Man uit. Het gele happende rondje dat door een doolhof rent en wordt achtervolgd door spookjes groeide in no time uit tot een wereldwijd popcultuurfenomeen en de meest succesvolle arcade game ooit.

Een van de hele vele successen van U2, een Angel of Harlem, Desmond Dekkers en The Israelites. Zodra ik na het nieuws, Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Martin en Peter in OSR in de middag. Fijne dag, spreek je morgen weer. Dolly Parton.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Nadat de defensietrainingen met explosieven in natuurgebieden tijdelijk stillagen, wordt er vanaf nu weer geoefend. Eind vorige maand braken er op verschillende oefenterreinen tijdens de trainingen natuurbranden uit. Het ministerie heeft voorwaarden gesteld en nu mag er alleen worden getraind met brandbare materialen en explosieven als de weersomstandigheden dat toelaten en het risico op natuurbranden laag blijft. Ondertussen wordt er op het ministerie verder gewerkt aan het aanscherpen van de regels voor oefeningen tijdens droge periodes. De Europese Commissie moet in actie komen tegen nepadvertenties online. Dat vinden de Nederlandse Consumentenbond en 28 zusterorganisaties in andere landen. De 29 organisaties zijn verenigd in een grote Europese Consumentenbond. Bedrijven als Google, Meta en TikTok zouden te weinig doen tegen nepadvertenties van flitskredieten en cryptoleningen van malafide bedrijven. TikTok heeft 22% van die advertenties verwijderd, Meta 29% en Google 60%. Veel te weinig al dus de Verenigde Consumentenbonden in Europa. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocate is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en na Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Wesky ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocate leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zal volgens haar advocaten het echtpaar Knoops in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Albert Heijn en Aldi hebben verschillende soorten nootjes teruggeroepen omdat er waarschijnlijk metaalresten in zitten. Bij Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten met als houdbaarheidsdatum 23 september. En bij Albert Heijn gaat het om pinda's extra groot gezouten, houdbaar tot 4 november. Klanten die de producten in huis hebben worden door de supermarktketens dringend verzocht de noten niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Omroep Peelrond, regiobreek.
5: Dit is Tom Modder bij het nieuws uit Labik, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen meehelpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten, gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen drie mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een vierde persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren twee voertuigen betrokken. De verdachte zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR

Ooit was daar zo'n raaspopulaire tv-serie in Nederland. Dat heette Miami Vice. De hoofdrol daarin werd vertolkt door Don Johnson. En die hoorde je ook zojuist voorbij komen. Want die man kon ook zingen. Heartbeat. Daarmee zijn we begonnen aan Broodje zeggen op deze donderdagmiddag.

Medusa. Cameron Whitcomb van nog niet zo lang geleden. Daarvoor Celine Dion. Het gaat goed met deze dame. In september een aantal concerten in Parijs. Nog eenmaal een van haar grootste hits. I'm Alive. En over hits gesproken. We gaan terug naar 1974. 6 weken lang nummer 1 in Nederland. Natuurlijk onze eigen Cats.

Juist muziek van de Tremolos van een tijd geleden. Silence is Golden, gevolgd door deze Del Hall zonder zijn vaste maat John Oates. Je hoorde zijn soloplaat Dreamtime. En zometeen hoor je de hoofdpunten uit het raam. Hier is twee, ook de weerswachting. Daarvoor nog onvervalste blues op OSN 920. Apocalypse, Blues Review, Evil is as Evil Does.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Nadat de defensietrainingen met explosieven in natuurgebieden tijdelijk stillagen, wordt er vanaf nu weer geoefend. De Europese Commissie moet in actie komen tegen nepadvertenties online. Dat vinden de Nederlandse Consumentenbond en 28 zusterorganisaties in andere landen. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocate is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en na Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Albert Heijn en Aldi hebben verschillende soorten nootjes teruggeroepen omdat er waarschijnlijk metaalresten in zitten. Bij Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten met als houdbaarheidsdatum 23 september. En bij Albert Heijn gaat het om pinda's extra groot gezouten, houdbaar tot 4 november. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

same old story was dat van Chip Taylor. Tijd nu voor wat nederpop van weleer. De Truckin' Keks met hart en ziel. Ja, met hart en ziel is Ben van Riel aan het zoeken hier in de kast. Hij zoekt allemaal vinylplaatjes voor aanstaande eerste Pinksterdag. En dat is zondag aanstaande. Van 10 tot 6 is daar Pinksterrock te beluisteren. En dat allemaal vanaf vinyl dus. En Ben heeft aftrap om 10 uur.

George Ezra. De plaat Budapest. En hij was er nog nooit geweest, maar hij bezong het wel. Daarvoor John Farnham, ooit de leadzanger van de Little River Band uit Australië. En You're the Voice. En dat was een hele grote wereldhit destijds. Tijd nu voor een plaat wat past bij het mooie weer van deze donderdag. En dan kom je al snel terecht bij Reggae.

Zojuist hoogst genoteerde Nederlandstalige plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Cheerio van Justin de Wild, de jonge variant van Django Wagner, want daar lijkt hij op. En Grace Jones zojuist, Nipple to the Bottle. En zometeen gaan we luisteren naar het nieuws van 1 uur en daarna verder met deel 2 van Brojo, zegt de laatste dit uur, de Golden Earring. I could be-

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. Iedereen heeft de kans gehad om te gaan slapen op een locatie elders, zei Velema. Hij kan niet uitsluiten dat er toch mensen op het grasveld hebben overnacht, maar dat was dan een eigen keuze. Er zijn mensen die liever buiten slapen. Velema weet dat er een vaste bewoner is die geregeld bij een grote oude boomstam verblijft, vertelde hij op de radio. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Bij dit incident raakte niemand gewond. Bij het ontwerpen van de garage bleken fouten te zijn gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Bij de herbouw is de garage steviger gemaakt. Dat geldt voor het hele gebouw omdat er tegenwoordig grotere en zwaardere elektrische auto's rondrijden. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP. Steeds vaker zijn het mannen, ouderen en werkenden die mantelzorg verlenen, aldus het planbureau. Vooral bij de 18 tot 34-jarige mantelzorgers neemt de belasting toe. De vraag naar mantelzorg is groter geworden door vergrijzing, het aantal ouderen dat toeneemt en het aantal mensen met meerdere gezondheidsproblemen. Ook spelen personeelstekorten in de zorg een grote rol, aldus het SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het verkeer richting Den Bosch wordt vanaf knooppunt Paalgraven omgeleid. Rijkswaterstaat meldt dat er via Eindhoven over de A50 en de A2 kan worden omgereden. Verwacht wordt dat de weg rond 3 uur vanmiddag weer open gaat. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labik, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen meehelpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen 3 mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Adel-Rikstol. Een 4e persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren 2 voertuigen betrokken. De verdachten zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat alles. allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag Eerste Pinksterdag. Live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinksterrock. Pinksterrock. Pinksterrock. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den Boom.

uit haar allerbeste periode die ze had. Ook een wereldhit voor deze Whitney Houston. And I Wanna Dance With Somebody. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje Hozer op deze fantastische donderdagmiddag. Wat een weer, wat een weer. Zometeen Olivia Newton-John, daarvoor het duet van Maan en Goldband. Dit is Stiekem. Goedemiddag.

De hits vliegen als warme broodjes over de toonbank. Broodje OSR met Leo van den Boom. You know, you drive me up a wall, the way you make good home.

0: Aerosmith, Rock op Oors 920. Ja, eerste Pinksterdag. Je weet het, vanaf 10 tot 6 is daar Pinksterrock vanaf vinyl. Daarvoor hadden we Olivia Newton-John uit de film Grease. 4 weken lang was dat de nummer 1 in 1978. Hopelessly devoted to you. En dit is Daft Punk en Pharrell Williams en Get Lucky.
1: Like the

En toch komen er regelmatig platen voorbij vanuit Australië. En dit was ook zo'n plaat van Flash in the Pan en The Midnight Man. Zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Daarbij ook de weersverwachting voor deze donderdagmiddag. En dat ziet er fantastisch uit. En het wordt alleen maar meer en meer en nog meer warm. Mooi vooruitzicht toch, mocht je ervan houden. De Hollies, daarmee gaan we verder. Ik ken geen plaat met een langere titel als deze. Dus hou je vast. The Day That Curly Burly Shut Down Crazy Sammy Key.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Chasing Pavements, de eerste hitsingle waarmee we kennis maakten met Adele in 2008 inmiddels alweer. En verder met een plaat van de Beatles, die komen regelmatig voorbij bij ons in 920. Dit is Blackbird.

Hij is nog warm. De nummer 1 van het Eurosong Festival van dit jaar. Dara uit Bulgarije en de Bangaraga. En daarvoor Michael Brown, So Many Men, So Little Time. Tijd tot aan 2 uur is dit. Broodje over zeg, muziek tijdens de lunch.

Patapata. Ja, als het mooi weer wordt, dan halen we deze plaat tevoorschijn hier bij ons in 1-2-0. Miriam Makeba was dat en daarvoor de Babies in the Peace of the Action. Zometeen na het nieuws van 2 uur, veel plezier met OSR in de middag. Ik ben er morgen weer om 12 uur en de laatste plaat voor mij vandaag, Natasha Bedingfield.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Premier Rob Jetten heeft vandaag met 5 organisaties over Israël en de situatie in Libanon, Gaza en de westelijke Jordaanoever gesproken. De organisaties PAX, Amnesty International, Save the Children, Artsen zonder Grenzen en Oxfam NoVib willen dat het kabinet zo spoedig mogelijk met sancties komt. De Nederlandse regering wil goederen uit de illegale nederzettingen verbieden, maar de organisaties zien liever handelsmaatregelen tegen Israël en het stoppen van de wapenexport. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft ruim 20 aangiftes ontvangen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markessoer. Het gaat om de uitlatingen die Markessoer voor de camera deed over Palestijnse asielzoekers. De aangevers vinden dat deze uitspraken aanzetten tot geweld en haat. De politie kreeg ruim 200 meldingen hierover binnen. Verwacht wordt dat het aantal aangiftes nog verder oploopt. Het OM gaat beoordelen of er in deze zaak sprake is van voldoende verdenking van een strafbaar feit. In de vroege ochtend was er in de buurt van de Italiaanse stad Napels een lichte tot matige aardbeving van 4,4 op de schaal van Richter. Veel bewoners schrokken wakker van de beving en gingen uit angst de straat op. Volgens het Italiaanse Instituut voor de Geofysica en Vulcanologie was het een van de sterkste aardbevingen in de regio van Napels van de afgelopen jaren. Voorlopig zijn er geen meldingen over slachtoffers of grote schade. Veel scholen in Napels zijn vandaag gesloten. De rebellengroep M23 meldt dat in het oosten van Congo ook een besmetting met het ebola-virus is vastgesteld. Het gaat om iemand uit de provincie Zuid-Kivu en dat ligt honderden kilometers verwijderd van waar de infectie eerder uitbrak. De persoon die het betreft zou vanuit een ander deel van het land gereisd zijn waar geen sprake van een uitbraak was. Het aantal mensen dat door de ziekte is overleden wordt ondertussen op 159 geschat. Naar verwachting hebben 626 mensen het virus opgelopen. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labeck, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen meehelpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten, gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen 3 mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een vierde persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren 2 voertuigen betrokken. De verdachten zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Derks.

Het resulteerde in een mooie hit voor deze twee. Paul McCartney en Stevie Wonder, Ebony en Ivory. En we begonnen de show met Brother Beyond en The Harder I Try. Goedemiddag op donderdag alweer. Het is 21 mei en ja, de zomer komt eraan. Vandaag gaat het nog wel, maar de komende dagen gaat het volop zomers worden in Nederland. Hartelijk welkom, tot 4 uur ben ik bij je met nu Graham Goldman. Sunburn.

Dit is de donderdageditie van OSR in de middag. Alex Warren was dat. En Viva Dream, de nummer 1 van Nederland. Zometeen Bow Wow Wow, Do You Wanna Hold Me, na deze fijne van de Smashing Pumpkins. Dit is 1979. Op OSR.

Dat werd een enorm hit in de jaren 80 voor Bow Wow Wow, Do You Wanna Hold Me. Ja, kijken we dan toch even naar het weer. Want het gaat heerlijke zomers worden. Hoewel de zomer nog officieel van start moet gaan. Volgende maand precies, op 21 juni, dan begint de astronomische zomer. Maar dus dit Pinksterweekend al volop zomer. Vandaag valt het nog wel mee. Maar vanaf vrijdag dan wordt het zon overgrote in Nederland. Zeer warm. Zaterdag zelfs kan het in de regio 9.

Anastasia and Why You Lie To Me. En ze komt naar Nederland op 29 september. Duurt er eventjes, dan staat Anastasia in de AFAS Live in Amsterdam. Donderdagmiddag, langzaam kun je alweer gaan denken aan het weekend. Een extra lang weekend, want het Pinksterweekend, dat staat voor de deur. Zometeen hier nog Emma Heesters op de radio. Waar ga je heen? Na deze mooie van Matt Simons. Dit is Catch and Release.

een van onze mooie talenten van Nederland. Emma Heesters, waar ga je heen? Verderop in de show nog Duitsstalige muziek van Raffi Deutscher, Marmor, Stein und Eisenbricht en Ivo Spitwagen. Take it allemaal. Die hoor je zometeen na deze mooie van Brian May. Dit is Sabro, zegt Too Much Love Will Kill You.

Muziek uit mijn bouwjaar, heel lang geleden dus. Drafty Dicer, Marmorstein und Eisenbricht. En ja, deze Duitse zanger was ook verantwoordelijk voor dit liedje. Mr. Walkie Talkie, Be My Boogie Woogie Baby kwam ook uit de hoed van deze Duitse zanger. Zometeen hier het Radio Nieuws en de Regio Break. En tot die tijd nog een tweetal platen te draaien, denk ik zo. Bill Alicia, The Girl Can't Help It and No Doubt, Don't Speak, komt eraan. Na deze van James Bay, If You Ever Want To Be In Love.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat 6 Nederlandse activisten van de flotilla die door Israël werden tegengehouden vanmiddag naar Turkije worden gebracht. De Nederlanders worden door het consulaat in Turkije opgevangen. Naast de Nederlanders reizen ook 44 Spaanse activisten naar Turkije af. De opgepakte activisten zouden door Israël slecht behandeld zijn. Gisteren plaatste de Israëlische minister Ben-Gvir beelden op sociale media waarop dit ook te zien was. Uit de halfjaarcijfers van EasyJet blijkt dat de boekingen achterblijven door onzekerheid bij consumenten over de oorlog in het Midden-Oosten. Ook boeken mensen later hun vakantie. De boekingen voor de zomerperiode bij de Britse budgetmaatschappij lopen achter vergeleken met vorig jaar. Het verlies van EasyJet liep onder meer op door hogere brandstofkosten. Door de sluiting van de straat van Hormuz is er in de luchtvaartbranche naast hogere kerosinekosten ook sprake van tekorten aan brandstof. Gisteren heeft een record aantal bergbeklimmers vanaf de zijde van Nepal de Mount Everest beklommen. Zeker 274 mensen hebben de top weten te bereiken. Dat er zoveel bergbeklimmers op één dag actief waren, komt door het goede weer. Dit jaar heeft de regering in Nepal 494 vergunningen afgegeven om de Mount Everest te beklimmen. Zo'n vergunning kost per persoon zo'n 13.000 euro. Vanaf de Chinese kant wordt de Everest niet beklommen omdat China dit jaar geen vergunningen heeft verstrekt. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labeck, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen meehelpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten, gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen 3 mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een vierde persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachten aan te houden. Bij de diefstal waren 2 voertuigen betrokken. De verdachten zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag Eerste Pinksterdag. Live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinksterrock. Pinksterrock. Pinksterrock. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Derksz.

ik zou bijna willen zeggen, mag ik deze dans voor u? Ja, deze plaat. Ontzettend veel gedraaid destijds op feestjes en partijen. Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. En je hoort hem gewoon hier voorbij komen op jouw OZM 920 deze donderdagmiddag. Laura Branigan komt eraan. Self-control. En nu eerst muziek vrijgeboden. Dit is Direct.

Graham Parker en Rumor. Hey Lord, don't ask me questions. Sowieso 9-2-0. Ja, we gaan een zomers Pinkster weekend tegemoet. Met de temperaturen die zaterdag in deze regio kunnen oplopen tot wel 29 graden.

Genesis en Invisible Touch, OSN 920. We zijn in de regio te beluisteren op 4 FM-frequenties. Ook via 2 DAB+ kanalen en ook online kun je ons volgen. Voor alle kanalen en frequenties, ga naar de website osn920.nl. Cloud is onderweg, Save Me en Garland Jeffries. Heel, heel rock and roll bij de platen, zo direct dus. Eerst deze van de scripts, met Superheroes.

Zo'n beetje alle grote muzikale helden die komen wel voorbij. En dit liedje, Garland Jeffries, heel heel rock and roll. En ja, daarover gesproken, aankomende zondag, eerste Pinksterdag, dan hier vanaf 10 uur 's ochtends tot 6 uur. Alleen maar rock op de radio tijdens onze Pinkster Rock uitzending vanuit het Zondagmiddagcafé. Niet vergeten te luisteren. Zometeen Rolling Stones in de Stars naar David Williams, The Days of Pearly Spencer. A tenement.

Ze weten maar van geen ophouden. De nieuwe single voor de Rolling Stones in de Stars. Je hoort hem hier op OZM 920. Wat je ook hoort straks na 4 uur is mijn collega Martin Hebbers met deel 2 van OZM in de middag. Ik wens jou nog een fijne donderdag. Graag tot morgen.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De maatregelen voor alleen fatbikes ziet de PVV bij nader inzien niet zitten. De partij laat weten dat de fractie heeft geconcludeerd dat het vrijwel een onmogelijke opgave is. VVD-Kamerlid Bikkers zei enigszins in verwarring te zijn omdat de PVV eerder fel voorstander van de regels was die alleen voor fatbikes en niet voor andere elektrische fietsen zouden moeten gelden. Volgens de PVV hebben plaatselijke fatbike-verboden laten zien dat maatregelen niet werken omdat de fietsen worden aangepast. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. En justitieminister David van Weel zegt het schokkend te vinden dat bewezen is dat advocaat Ines Wesky berichten van en voor haar cliënt Ridouan Taghi doorspeelde. Zij hoeft onder meer vanwege fouten in het proces en haar fragiele gezondheid geen gevangenisstraf meer uit te zitten. Van Weel is geschokt dat criminelen hun advocaten inzetten. De vertrouwensband tussen advocaat en cliënt is heilig, maar het is zeer ernstig dat daar misbruik van wordt gemaakt, aldus Van Weel. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte vindt de aanpassing van het aantal beschikbare Amerikaanse hulptroepen voor Europa geen reden voor ongerustheid. De Amerikaanse president Trump kondigde een tijdje terug aan zo'n 5000 Amerikaanse militairen uit Europa weg te halen. Op dit moment zijn rond de 80.000 Amerikanen in Europa gelegerd. Op de NAVO-top die in Zweden plaatsvindt, zei Rutte tijdens de vergadering dat hij al wat inzage heeft gehad en niet ongerust is. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Modder bij het nieuws uit Labik, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen meehelpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten, gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen drie mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Adler-Rikstol. Een vierde persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren twee voertuigen betrokken. De verdachten zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

De oude zeg in de middag, race begon vandaag in Noorwegen met AH en Tachi. Een hele goede middag, welkom in oude zeg in de middag deel 2 met The Sun of the East en It's Hard to Tell.

AC/DC van een hele tijd geleden, Hold Lotta Rosie. En de groep blijft bijzonder populair op het ogenblik aan het toeren in Zuid-Amerika met hun Power Up Tour. En ze blijven daar de stadions compleet uitverkopen. Daarvoor hadden we The Sun of the East met het nummer Hard to Tell. Op overzeg 920 op een heerlijke donderdagmiddag. The Cardigans and My Favorite Game.

Spirits in the Night van de Man for Man's Urbans, een nummer van Bruce Springsteen. En aanstaande zondag in het zondagmiddagcafé, dan draai ik de live uitvoering van de plaats. Die is toch een stukje beter. Dat is ook Ava Max en Sweet But Psycho. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst de jazzy klanken van Here's Johnny en Idle.

Voor alleen fatbikes ziet de PVV bij nader inzien niet zitten. VVD-Kamerlid Bickers zei enigszins in verwarring te zijn omdat de PVV eerder fel voorstander van de regels was die alleen voor fatbikes en niet voor andere elektrische fietsen zouden moeten gelden. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. En justitieminister David van Weel zegt het schokkend te vinden dat bewezen is dat advocaat Ines Wesky berichten van en voor haar cliënt Ridouan Taghi doorspeelde. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte vindt de aanpassing van het aantal beschikbare Amerikaanse hulptroepen voor Europa geen reden voor ongerustheid. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

De Duitse zangeres Sarah Connor, From Sarah With Love, maakte grote hits. Maar ook in haar eigen taal had ze een nummer 1 notering in Duitsland met Muttersprache en Herzkraft ein Werken. Hier is Alabama and Feels Alright. Whisper.

moet geweest zijn rond 1964 dat plaat een hit werd voor Ginger Walker en The All-Stars en How Sweet It Is To Be Loved By You. En van de Alabama met Feel So Right. Oh, zeg 9-2-0 op de donderdagmiddag met Timeless, een oud succes van Marvin Gaye. Where is the love?

0: Nona van de nieuwe LP Letters to My Habits. En op 12 september is in de Pul in Uden. En voor de Timeless met het nummer Where is the Love? Charlie Witch and the Most Beautiful Girl.
1: Hey.

Robert Crivillé en David Cole, de grote mannen achter CC en Music Factory, maakten zelf een grote hit als A Deeper Love. En we hadden Charlie Rich met The Most Beautiful Girl. Zometeen tijd voor de nieuwsberichten van 5 uur en het streeknieuws. En daarna zijn we weer terug voor het laatste uur OSR in de middag op deze donderdag. Maar eerst nog In Deep en Last Night. Ja, inderdaad, de DJ.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. Volgens het COA komt dat omdat niet iedereen zich op het terrein bevindt. Buiten het terrein zijn medewerkers van Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis te vinden die asielzoekers verder helpen. Gisteren kondigde het COA aan alleen kwetsbare mensen op te vangen. Volgens de burgemeester van Westerwolde heeft afgelopen nacht niemand buiten geslapen. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun twee kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. De slachtoffers zijn een 6-jarig meisje en een jongen van 7. Het meisje raakte zwaar gewond en belandde in het ziekenhuis. Ze werd opgesloten, geslagen en moest haar eigen braaksel van de grond eten. De verdachten zitten in beperkingen. Dat houdt in dat ze alleen met hun advocaten mogen praten. De nationale ombudsman Renier van Zutphen schrijft in zijn jaarverslag dat de overheid vaak op de hoogte is wie in aanmerking komt voor financiële hulp, maar dat soms helemaal niet of te laat meldt. Het gevolg is dat burgers daardoor onnodig in de problemen komen. Vorig jaar kwamen er 25.000 meldingen over gebrekkige communicatie tussen de overheid en burgers binnen. Van Zutphen meent dat het om een bewuste keuze gaat, omdat er op die manier bezuinigd kan worden. Er is een 14-jarige jongen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Vorige week werden al 2 andere verdachten van 15 en 17 jaar gearresteerd. Het Openbaar Ministerie verdenkt het drietal van betrokkenheid bij de dood van de man. Het slachtoffer werd op 11 mei in zijn woning in de Jordaan gevonden. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst gezien. Het slachtoffer is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De 3 tieners zitten in hechtenis. Het weer, het blijft droog. Vannacht is het tussen de 8 en 12 graden. Morgen een zonovergoten dag. Bij een zuidoostenwind wordt het gemiddeld 25 graden. In Brabant en Limburg kan het nog een paar graden warmer worden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Modder bij het nieuws uit Labik, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen meehelpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten, gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen 3 mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een 4e persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren 2 voertuigen betrokken. De verdachten zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

uit de jaren 80, Wang Chung en de Dancehall Days. En de opvolger van deze plaat, die werd eigenlijk nog veel mooier. Die heette Everybody Has Fun Tonight. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze donderdagmiddag met Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car.

0: nieuw in de hitparade, waar ze binnenkwam op nummer 34. Het nieuwe zangeresje dat via TikTok bekendheid kreeg. Stella Lefty en de Brite Boston. En we hadden Billy Ocean met Get Out of My Dreams en Get Into My Car. We gaan eens even wat verder terug in de tijd met een nummer van Exile. Kiss You All Over.
1: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe, you're my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close.

beetje zoetsappige muziek van The Christians en The Ideal World en van de boybands Boys to Men en End of the Road. We gaan zo meteen even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd Avicii. Hij zingt niet zelf, dat doet Audra May. En Addicted to You. I don't

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun twee kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. De nationale ombudsman Renier van Zutphen schrijft in zijn jaarverslag dat de overheid vaak op de hoogte is wie in aanmerking komt voor financiële hulp, maar dat soms helemaal niet of te laat meldt. Het gevolg is dat burgers daardoor onnodig in de problemen komen. Er is een 14-jarige jongen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Vorige week werden al 2 andere verdachten van 15 en 17 jaar gearresteerd. Het weer, het blijft droog. Vannacht is het tussen de 8 en 12 graden. Morgen een zonovergoten dag. Bij een zuidoostenwind wordt het gemiddeld 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR in de middag.

0: En zo gingen we terug naar 1986 met The Call and I Still Believe. Later werd de plaat uitgevoerd door Tim Capello en opgenomen in de film The Lost Boys. Colby Collet op OSR. Hier is Bubbly.
1: Will you count me in?

DeLacy en Hideaway en van de wereldhit van John Lennon, de Working Class Hero. De plaat die bijna een jaar lang op de eerste plaats stond in de Nederlandse hitlijsten. Bruno Mars samen met Lady Gaga en Die With A Smile.

The Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart en Bruno Mars en Lady Gaga zongen Die With A Smile. En tot zover OSR in de middag. Ja, we zijn er weer doorheen. We gaan eens een heerlijk bakje koffie drinken. De plaat die al in 1946 een hit was voor Frank Sinatra. Door Osibiza opnieuw gedaan. Prettige avond.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. In totaal worden 47 mensen onder ede verhoord en dat begint volgende week vrijdag. Dat is bekendgemaakt door Daan de Kort, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Eerder werd het bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar het toeslagenschandaal. Op het station Amsterdam-Bijlmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe de man in de rolstoel op het spoor terecht is gekomen. Veel hulpdiensten waren snel ter plekke, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Over zijn identiteit is nog niks bekend. Na het ongeval heeft het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht een paar uur stilgelegen. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. Volgens het COA komt dat omdat niet iedereen zich op het terrein bevindt. Buiten het terrein zijn medewerkers van Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis te vinden die asielzoekers verder helpen. Gisteren kondigde het COA aan alleen nog kwetsbare mensen op te vangen. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. De slachtoffers zijn een 6-jarig meisje en een jongen van 7. Het meisje raakte zwaar gewond en belandde in het ziekenhuis. Ze werd opgesloten, geslagen en moest haar eigen braaksel van de grond eten. De verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen met hun advocaten praten. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder bij het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Baken op Omroep Pielrond. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen meehelpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten, gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen 3 mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een 4e persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren 2 voertuigen betrokken. De verdachte zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio Breek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Tom Holland.

Heb je weer zijn werking van de heren van de Simple Mind, Sanctify Yourself. Aan het begin van dit uur de OSR, de avond door tot aan 10 uur zijn we. Dankjewel Martin voor jouw gedeelte van OSR de middag. En hij staat graag morgen weer om 4 uur. Hier is Jason Mraz en Make It Mine.

hadden een serie op tv, de Monkees. En af en toe kwamen daar ook nieuwe muziek in voorbij. Zoals deze bijvoorbeeld, The Last Train to Clarksville. En daarvoor hadden wij Jason Mraz en Make It Mine. Nieuwe zingen van Miss Montreal komt eraan. Leuke plaat, die hoor je hier op OZL 920. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 70. Maxine Nightingale, Right Back Where We

Scheiden, dat was de nieuwe zanger van Miss Montreal. Culture Club, Boy George, je kent hem allemaal. Hij deed vorige week mee voor het Songfestival voor een of ander land. En het was schijnbaar zo abominabel slecht dat het maar terug moet grijpen op de successen met zijn bandje, de Culture Club. Deze dan maar, Karma

Ze waren goed voor een viertal hits in de hitbaar. Dit was de band Steeders Wheel, Joe Egan en Jerry Rafferty. En de nummer heette Everyone's Agreed That Everything Will Turn Out Fine. En helemaal vol. Daarvoor hadden we Culture Club en Karma Comedium. Het is tijd geworden voor onze eendagsweek voor vandaag. En dat is deze plaat uit 1999. The New Radicals, You Get What You Give. 7 weken tot 40 en 19 was de hoogste notering.

Dua Lipa met Be The One, voorafgaand door de New Radicals. You Get What You Give. En dat was onze eendagstrik voor deze donderdagavond. Mary Hopkin gaan we draaien met haar eerste woord. Those Were The Days. Dit is Nena. Irgendwie, irgendwo, irgendwann.

Het was geen nummer 1 hit, want ze had maar 1 nummer 1 hit, namelijk Goodbye. Maar dit was een hele grote, en het was haar debuutsingle. Those Were The Days daarvoor. Nena, en dit zijn de heren van Beginner's Flint uit het begin van de jaren 70. When I'm Dead and Gone.

Ik denk dat ze binnenkort maar twee platen in de top 40 staan, deze Shakira. Want ze heeft nu ook het nummer van het voetbal opgenomen. Dat binnenkort gaat starten. Dit was Zoo. En de volgende beginnen Splint met When I'm Dead and Gone. We gaan op naar nieuws van 7 uur. Pointer Sisters nog met Happiness. En hier zijn de Dire Straits en Heavy Fuel. Ik wens je een fijne donderdagavond. En graag morgenavond 6 uur. Zijn we er weer voor het eerste uur van de avond.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zullen worden ondergebracht in opvanglocaties die er al zijn in de hoofdstad en er is al een begin gemaakt met het overbrengen van de vluchtelingen naar Amsterdam. Dus helpt het direct om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen. In Amsterdam worden dan in totaal zo'n 5000 asielzoekers opgevangen. Half september moeten 4 jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde Banga-lijst in 2024. Op die lijst stonden onder meer foto's en persoonlijke gegevens van vrouwelijke studenten, met daarbij grove, seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 zijn lid van een studentenvereniging en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De Banga-lijst ging rond in WhatsApp-groepen en op internet. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. In totaal worden 47 mensen onder ede verhoord en dat begint volgende week vrijdag. Dat is bekendgemaakt door Daan de Kort, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Eerder werd het bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar het toeslagenschandaal. Op het station Amsterdam-Belmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe de man in de rolstoel op het spoor gekomen. Veel hulpdiensten waren snel ter plekke, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Over zijn identiteit is nog niks bekend. Na het ongeval heeft het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht een paar uur stilgelegen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labik, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen meehelpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten, gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen 3 mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een 4e persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren 2 voertuigen betrokken. De verdachten zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Kees van Kooi.

heb mezelf net een klein beetje afgevraagd. Wat gaat de week eigenlijk snel? Het is alweer donderdag en ik heet je van harte welkom. Het is even over zevenen. En dat betekent deel 2 van jouw avond door op OZR 920.

de avond door op OSR 920. A fabulous creation.

0: Mona Lisa.
1: In Engeland kregen mensen trouwens gisteren een hartverzakking, want koning Charles die werd maar liefst doodverklaard door de BBC. En het bleek een computerfout te zijn. En hij was doodleuk in Ierland. Ja, een klein beetje leuke woordspeling, maar goed. Die man die was nog alive and kicking. En zelfs waren een paar foto's, filmpjes, enzovoort, enzovoort. Dus de man moest diep door het stof heen om zijn excuses aan te bieden.

ben altijd in de veronderstelling geweest dat al een Beatlemuseum was. Nou, in Liverpool hadden ze een klein Beatlemuseum. Maar goed, nu komt er een in Londen. In 2027 wordt hij geopend. En op best wel een unieke locatie namelijk. Het oude Apple-gebouw, waar ook destijds het album Let the Bee in de kelder werd opgenomen. En waar ook dat hele beroemde laatste optreden van de Beatles op het dak heeft plaatsgevonden.

met deze leuke van Sly en The Family Stone, Everyday People. De hoogste tijd om het stokje over te dragen aan mijn twee collega's. Met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En kun je dan nog niet slapen? Nou, dan hebben we ook nog een mooie nachtprogrammering voor je. Kortom, 24 uur per dag. OSR. Tot morgen.

0: Voor slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

lekker zwoel muziekje bij hoge temperaturen hier op de, wat is het, donderdagavond alweer, 21 mei 2026. 20 graden nog buiten, lekker hoor. En de long hot summer mag beginnen. Ja. Hey, hij is ook begonnen. Dat is namelijk muziek van Style Council.

een beetje ondergewaardeerde artiest hoor. Deze Eddie Money maakte leuke hitjes. En Take Me Home Tonight was ook zo'n plaat van deze man. En dit was Baby Hold On met voor de Long Hot Summer. Hij is begonnen. Style Council. Ik zeg een hele goede avond. OSR 920. We gaan tot 9 uur lekkere plaatjes draaien. Dit is The American Girls van Noam Khan.

het fietsframe. Nee, de freeframe. G-Giles Band. En ook nog, wat hadden we nog meer? Oh, mooie muziek van Creedence en Silent Lucidity. Zometeen heb ik natuurlijk gewoon weer de hoogtepunten van ons geschiedenisboekje van vandaag, 21 mei. En daar zitten wat opmerkelijke dingen bij. Maar ook weer een paar leuke verjaardagen. Dus we gaan het allemaal vieren, zometeen.

0: dit, hè? Deze toeters van Beth Hart en Let's Get Together. Oh, en die andere dame daarvoor, Josh Stone, ook zo lekker met de Super Duper Love. En het is OSR op de donderdagavond. Ach, morgen lekker 30 graden hoor ik, maar nu even de geschiedenisboekjes erbij. Want in 1956, op 21 mei, wordt er in de Verenigde Staten een plaat uitgebracht. Die kennen we allemaal. Que sera, sera, whatever will be van Doris Day wordt namelijk op 21 mei 1956 voor het eerst uitgebracht. Het is een liedje geschreven door Jay Livingston en dat allemaal voor The Man Who Knows Too Much, een bioscoopfilm van Alfred Hitchcock. En daarin spelen Doris Day en James Stewart ook nog de hoofdrollen. Elton John, die is in 1979 de eerste westerse soloartiest die een tournee door de Sovjet-Unie begint. En bij een optreden in Hamburg in West-Duitsland krijgt The Clash op 21 mei 1980 ruzie met het publiek. Hun zanger Joe Strummer wordt gearresteerd omdat hij een van de toeschouwers met zijn gitaar zou hebben geslagen. De Amerikaanse televisieomroep NBC die zendt op 21 mei 1992 de allerlaatste Tonight Show uit met Johnny Carson. Dit televisieprogramma heeft de presentator 3 huwelijken gekost. En 30 jaar lang hebben iedere avond gemiddeld zo'n 12 miljoen mensen naar deze talkshow gekeken. Johnny Carson die heeft meer dan 24.000 gasten ontvangen. En hij wordt opgevolgd door Jay Leno. De jarigen van vandaag zijn onder andere Leo Sayer, de actrice René Soutendijk. Ik zou bijna zeggen Soutendijk. Nee, Soutendijk. En de Belgische zanger Gatje. En die kennen we nog van deze hit. Somebody That I Used To Know.
1: Peter Boer.

komt uit Rotterdam. Hij zong ooit over Amsterdam. Hij heet Fleming. En ja, hij is ervan overtuigd. Zij wil mij. En daarvoor de jarige Gatje uit België. En Somebody That I Used To Know. Nou, lekker blokje in de Benelux. Want we blijven in Nederland. Dit zijn de heren van Ten Sharp.

zou mooi zijn, hè, als dat zou kunnen. Gewoon op afspraak het laten regenen. En dan zal het altijd 's nachts regenen en overdag mooi weer zijn. Nou, dat zou bijna de tijd... dat zou bijna werkelijkheid kunnen zijn als ik naar buiten kijk. In ieder geval hebben we vandaag mooi weer en morgen wordt het ook mooi weer. Nou, lekker genieten van. Waar je ook van kan genieten is zometeen na 9 uur. Dan is hij weer bij jou op het apparaat. Niemand minder dan Petro Leenders tot aan 10 uur. En daarna Berend Koenders tot aan 12 uur. En dan hebben we weer heel veel lekkere muziek om de nacht door te gaan. En dan ben ik morgen om 8 uur weer bij je om gewoon te zeggen goedenavond. En dan is het weekend echt begonnen. En dan doen we het gewoon.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de twee Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op. En een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russische. Volgens haar advocaten is Ines Wesky geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Wesky werd bijgestaan door het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops, die vinden dat ze ten onrechte is veroordeeld. Wel kreeg ze een veel lagere straf dan de eis van 4,5 jaar, namelijk 42 dagen, en dat staat gelijk aan haar voorarrest. Het OM vindt die straf erg laag en beide partijen kunnen nog in hoger beroep. In Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro. Het gaat om een deel van 2,75 meter hoog met 14 treden en een gewicht van 1,4 ton dat de tweede en derde verdieping met elkaar verbond. Ruim 40 jaar geleden werd de wenteltrap overbodig omdat er liften in de Eiffeltoren kwamen. De trap werd in stukken gezaagd en de delen verkocht. De waarde was vooraf geschat op zo'n 150.000 euro en wie de koper is, is onbekend. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder bij het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Baken op Omroep Peelrond. Het dorpsplatform had zich voorbereid op een Kamerlidbezoek. De politicus informeert zich via de VKKN over knelpunten in kleine dorpen. Het platform agendeert beperkt openbaar vervoer, gebrek aan starterswoningen en sociale woningbouw, maar wil ook lokale saamhorigheid en de lopende dorpsfeesten belichten. Verder besprak men een verzoek van Buurkracht over stadsverwarming. Dit bleek echter voorbarig, daar de gemeente dit al onderzoekt. Het dorpsplatform wachtte de gemeentelijke resultaten af. Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van uw huidige aansluiting. Denkt u aan een verbouwing of een verduurzaming van uw woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, ga dan eerst na wat u daadwerkelijk nodig heeft. Meestal kan binnen een bestaande eenfaseaansluiting meer dan u denkt. Door apparaten bijvoorbeeld slim te gebruiken, niet alles tegelijk of met slim laadbeheer van uw elektrische auto. Denk aan een app of een systeem dat de laadsnelheid automatisch afstemt. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekelen en Erp een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Welcome to my island. Als het mooi weer is, dan ben ik er zo. Casey and the Sunshine Band als opener in het laatste gedeelte de avond door hier op OSN 920. Muziek van eigen bodem met bandje uit Nederland. Left Side, Like a Locomotion.

I Hustle. Alleen op OZ90.nl, deze muziek, zeker weten. Steely Dan, Dirty Work, zo heette dat. En Romeo was er ook bij, Coming Home. En hier is Patti Smit. Zij gaat de nacht in. Because the night.

Ja, moet je weer een doekje pakken, een Scenex, als je aanrijdt. Hè? Tina Turner, Steamy Windows, daar had ze het over. Razorlight America, die was er ook bij. We gaan even een vrolijke plaat draaien van Tina Charles. Jazeker, Dance Little Lady, zong ze destijds.

Diana Ross, de Queen of Disco werd ze genoemd destijds. En Maria Mena, die hoorde je ook met Just Hold Me. En kijk eens een keer op de website OSR920.nl. En zoek eens naar die knop Vriendje voor een Tientje, want je hebt ze nodig, al die vrienden, hè? Zeker. Shawn Mendes samen met Camila Cabello. Hier is Signorita op OSR 920.

duet Stars en George McRae. Met die hele mooie Rock Your Baby hier op OSN 920. Jazeker. Gypsies, Tramps en Thieves. Dus muziek van Cher.

op de radio. En wij wensen jou een hele fijne avond verder. Straks na 10 uur weer in Toenders op de radio. Hier is The Real Thing. You to me are everything. Ik zeg graag tot morgen. Dan ben ik er weer. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op. En een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russische. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder bij het nieuws uit Labeck, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL-alert testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven is de NL-alert-app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december vorig jaar telde de NL-alert-app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL-alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt. Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van uw huidige aansluiting. Denkt u aan een verbouwing of een verduurzaming van uw woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, ga dan eerst na wat u daadwerkelijk nodig heeft. Meestal kan binnen een bestaande eenfaseaansluiting meer dan u denkt. Door apparaten bijvoorbeeld slim te gebruiken, niet alles tegelijk of met slim laadbeheer van uw elektrische auto. Denk aan een app of een systeem dat de laadsnelheid automatisch afstemt. Het dorpsplatform had zich voorbereid op een Kamerlidbezoek. De politicus informeert zich via de VKKN over knelpunten in kleine dorpen. Het platform agendeert beperkt openbaar vervoer, gebrek aan starterswoningen en sociale woningbouw, maar wel ook lokale saamhorigheid en de lopende dorpsfeesten belichten. Verder besprak men een verzoek van Buurkracht over stadsverwarming. Dit bleek echter voorbarig, daar de gemeente dit al onderzoekt. Het dorpsplatform wachtte de gemeentelijke resultaten af. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Voor de nacht begint.
6: Berend Koenders

Philadelphia Soul, daar viel het onder van die plaatjes van Harold Melton en de Blue Notes en The Love I Lost. Dat draaiden we hier al en we hadden ook nog Call Me Bad, I Wanna Sex You Up. Dit is Voor de Nacht Begint, tot aan middernacht. Hier is Jan Akkerman en Wallenberg.

originele is natuurlijk van Jerry Rafferty, maar dit was van een bandje Undercover. En dat zeg ik al, een cover van dat werkje van Jerry. En het heette Baker Street. Eerste albumtrack is er een van Nielsen. Harry Nielsen met de voornaam. Terug te vinden op de Essential Nielsen album. I Guess the Lord Must Be in New York City.

Meen je zoiets van Bob Seger? Ik weet niet zeker of dit samen met de Silver Bullet Band is. Staat er namelijk niet bij en dan twijfel ik. Maar volgens mij is dat wel zo. Hey, album van de week is deze week Neil Diamond. Wild at Heart, zo heet het album. Hier is You Never Know.

Nieuwe single van Louis Capaldi. Jazeker, we draaien ook nieuwe dingen. De Nits hadden we trouwens ook nog met Broken Wing. We gaan langzamerhand naar het Radio Nieuws en Regio Break. Doen we met een uptempo plaatje van ILO, oftewel het Electric Light Orchestra. Hier is Hold

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam, hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labeck, Boeken en Gemeld Baker op Omroep Peelrond. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traagwerkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. Het dorpsplatform had zich voorbereid op een Kamerlidbezoek. De politicus informeert zich via de VKKN over knelpunten in kleine dorpen. Het platform agendeert beperkt openbaar vervoer, gebrek aan starterswoningen en sociale woningbouw, maar wil ook lokale saamhorigheid en de lopende dorpsfeesten belichten. Verder besprak men een verzoek van Buurkracht over stadsverwarming. Dit bleek echter voorbarig, daar de gemeente dit al onderzoekt. Het dorpsplatform wacht de gemeentelijke resultaten af. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekel en Erp een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was aangesloten op een pijpleiding. De gemeente is geïnformeerd en neemt maatregelen voor de afvoer van het water. De situatie was gevaarlijk. Fietsers en scooterrijders weken noodgedwongen uit naar de hoofdweg, wat leidde tot risicovolle situaties. Politie en brandweer wilden niet ter plaatse komen. De handhaving werd door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te regelen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
4: Berend Koenders.

Muziek van Tom Brown, Funking for Jamaica, OZR 920. Alleen maar de lekkerste liedjes zoals je van ons gewend bent. En een hele rij artiesten in één plaatje eigenlijk. McGuinn, Clark en Hillman. Hier is Don't You Write Her

J-Lo, zo werd ze ook wel genoemd, maar we hebben het hier toch wel over Jennifer Lopez. In dit geval samen met David Guetta, haar nieuwe single Save Me Tonight. Eerste albumtrack van dit uur, Dionne Warwick. Anyone Who Had a Heart, terug te vinden op de Warwick Collection, oftewel het All Time Greatest Hits. Het album kwam uit 1985.

Frank Boeijen toen er nog met een groep was. Met het liedje Paradijs. We gaan naar de Level 42. We waren al een paar keer in Nederland. Nog niet zo lang geleden. Een paar jaar geleden volgens mij. Maar we stammen toch al ergens. Ja, even gokken. Jaren 80. Hier is Heaven in My Hands.

Oh, die waren we bijna helemaal vergeten. En ineens is hij weer op de radio. Hoe mooi is dat? Sandy Coast en I saw. Nee, I see your face again. We gaan nog een albumtrack doen. In dit geval van Emmylou Harris. Profile Best of Emmylou Harris. Weet het album uit 2009. Hier is Too Far Gone.

Anyplace, anywhere, anytime. Nena, in dit geval samen met Kim Wild. Apart is dat plaatje dat natuurlijk ook. Maar goed, we draaiden deze versie. Neil Horan. Here is nice to meet ya. I love you.

Muziek van Benson Boone en Sorry I'm Here For Someone Else. Als albumtrack voor vandaag is James Taylor. Terug te vinden op het album The Greatest Hits Volume 2 uit 2000. Hier is Her Town 2.

0: Muziek van Vitesse. Oftewel Vitesse. Rosalind. Kan die man ook nog met de Knocking Boots. Kijk op het klokje. Dus het is er tijd voor om te gaan slapen. Tenminste, ik wel. Nog even naar huis en dan komt dat goed. Ik wens je nog een fijne nacht en graag tot morgen tussen 10 en middernacht voor dit programma. Voor de nacht begint. Dag.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder bij het nieuws uit Labik, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL-alert testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven is de NL Alert app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december vorig jaar telde de NL Alert app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL Alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt. Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van uw huidige aansluiting. Denkt u aan een verbouwing of een verduurzaming van uw woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, ga dan eerst na wat u daadwerkelijk nodig heeft. Meestal kan binnen een bestaande eenfaseaansluiting meer dan u denkt. Door apparaten bijvoorbeeld slim te gebruiken, niet alles tegelijk of met slim laadbeheer van uw elektrische auto. Denk aan een app of een systeem dat de laadsnelheid automatisch afstemt. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labeck, Boekelen en Geemold Baker op Omroep Peelrond. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van uw huidige aansluiting. Denkt u aan een verbouwing of een verduurzaming van uw woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, ga dan eerst na wat u daadwerkelijk nodig heeft. Meestal kan binnen een bestaande eenfaseaansluiting meer dan u denkt. Door apparaten bijvoorbeeld slim te gebruiken, niet alles tegelijk of met slim laadbeheer van uw elektrische auto. Denk aan een app of een systeem dat de laadsnelheid automatisch afstemt. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.